Ah, ja. Het hernemen is na nu en nu ook ooit door. Het is de mega, en men is een lange. En we zitten na Amoudou Kaye, en hoe ooit door. Als het is zoek, dan zit je op de balie. En we zitten na Isa Kaye, en hoe ooit kaye, hoe ooit door. Vroeger, net in de kana, kaye, hoe ooit door. Kaye, hoe ooit door. Kaye, hoe ooit door. Kaye, hoe ooit door. Kaye, hoe ooit door. Kaye, hoe Ibrahim jongen die club bedden daar kijkt in de orde man die kinden die per brusnet gaat spelen. Hassan Traoré er opvoga, Yakub Abou Bali er opvoga, Rafa Mandanda, Mustafa Cissé die bij de Mohamed Senk, daar kan ik van er opvoga.